0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
2: Just give me

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieekomroep.nl

0: gekeerd. Mijn dag is pas gemaakt als ik je heb gekeerd.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: blijf hangen.
1: Oh,
0: die plaat, dat hoor je toch wel? Die plaat, hij blijft hangen. Doe er nou wat aan, man.
1: Oh, ja.
2: Het is leuk.
1: Belachelijk, hè.

0: De FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.

0: je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World's News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierde. Wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.

0: Hallo allemaal, wat fijn dat u bent afgestemd op Flevo Ziekenomroep. Dit is Help, er is een olifant in de tram. En wat fijn dat u bent ingestapt in onze muzikale tram. Om vanavond weer een muzikale tijdreis te maken door het, eigenlijk, door wat? Door het ziekenhuis of zo?
1: 100 jaar heet.
0: Sorry?
1: 100 jaren.
0: 100 jaar, ja, dat gaan we inderdaad doen. Mm. We gaan beginnen in het jaar 1923 en we eindigen in het jaar 2026. Dus 100 jaar aan hits gaan we doen. En dat doen we in de jaren 20, wat ik net al zei. Met in 1923 het nummertje Weet je nog wel oudje van Louis Davids.
2: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
4: Yeah, we have an old banana.
2: Tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20.
5: De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.

Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het al.

Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee,

baardenzoon, Mahoney houdt de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La la la la la la la. Die heerlijke zon. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, ik maak geen rent, ik heb een strop, geef ik ze als enig antwoord met de boodschap, hoepelo.

die houten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Ja, ja, ja, la. Die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend die de zon innig bemint, maar zich opwindt als een kind als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid.

0: zoek de zon op. Ja,
1: nou.
0: Zoek de zon op.
1: Nou, we hoeven daar niet te zoeken, want die is volop aan het schijnen geweest vandaag weer. Het was wel lekker weer, hè, Peter?
2: Ja, dat was zeker lekker weer. Het is, hij schijnt nog steeds hier naar binnen.
1: Ja, hij schijnt nog steeds, inderdaad.
2: Het is ook lekker warm.
1: Ja. En Lou Bendy, dus, die zong erover in 1936. En dan gaan we verder met Joseph Matthews Wingy Manone. Hij was een Amerikaanse jazzmuzikant, deed zang en trompet en was orkestleider van Italiaanse afkomst. Manone, die verloor op 10-jarige leeftijd zijn rechterarm bij een tramongeluk. Een tramongeluk, nou, dat bedoel ik. Hoe kan je het zo treffen, hè? Ja. Waarvoor hij tijdens zijn podiumoptredens een armprothese droeg. Dus dat was toch wel een beetje moeilijk om... Nou, goed, hij doet aan de hand zijn trompet vast en met zijn linkerhand was hij met de trompet bezig gaan spelen. Moet kunnen, toch?
2: Ja, je kan met één
1: goed,
2: hand
1: hij heeft spelen, in... Sorry, wat zei je?
2: Met één hand kan je trompet spelen.
1: Dat kan, ja. Maar goed, hij was in 1944 samen met Kay Starr, heeft hij een nummer uitgebracht. Het heet, een hele lange titel, If I Could Be With You One Hour Tonight.
3: De jaren 40.

Ja, dat waren de zingende zwervers. Het nummer In het Wilde Westen uit 1956. Paul Revere en de Raiders waren een Amerikaanse rockband geformeerd in Boise, Idaho in 1958. Ze kenden aanzienlijk succes in de Verenigde Staten in de tweede helft van de jaren 1960 en in begin jaren 1970. Met muziek die varieerde van garage rock tot psychedelische pop. Maar hun vroege geluid combineerde snel gitaar en doorzang gecombineerd rock'n'roll met een intimiderende R&B smaak. De band stond bekend om het opnemen van kleding in stijl van de Amerikaanse burgeroorlog in hun kleding. Paul Revere en de Raiders met het nummer Just Like Me. 60s.

Dat was John Denver, aangevraagd door Henriette voor al het verpleegend personeel. En Leaving on a Jet Plane uit de jaren 70. We gaan gauw verder met When the Rain Begins to Fall. Dat is een single van Jermaine Jackson Piazzadora, die op 15 oktober 1984 wereldwijd werd uitgebracht. Het nummer werd gebruikt in de film Voyage on the Rock of Aliens, waar zangeres Piazzadora een hoofdrol in speelde. When the Rain Begins to Fall werd geschreven door Peggy March, Michael Bradley en Steve Whitmark. Hier zijn Jermaine Jackson en Piazzadora met When the Rain Begins to Fall. 80s.

0: Ja, Ace of Base, Beautiful Life. Die bracht ons naar 1996. En we gaan naar de volgende halte. Dat doen we samen met Within Temptation. En dat is een Nederlandse symfonische metalband. En een van de succesvolste bands in dat genre. Within Temptation is in 1996 opgericht door Sharon Den Adel en gitarist Robert Westerholt. En Within Temptation uit 2005 met Memories.
1: Zeros.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dance.
2: Hey Fonsie.
3: Huh?

0: Wil je dat niet doen met de microfoon over?
1: Ja, potverdorie. Ik was even met mijn mond niet bij de microfoon en dan hoor je me gewoon in de kelder. Dat is gewoon helemaal even zo.
0: Ja.
1: Nou, gaan we gauw verder? Of wat is dat? 2018 waren we aanbeland bij Esche Mila Culpa van Louis Fonsi met Demi Lovato. En we gaan naar het eindstation. En dat doen we met Olivia Newton-John wil ik zeggen. Nou, dat is helemaal niet waar hoor. Het is Olivia Dean. En ze heeft over babystapjes. 20s.

0: Lekker nummertje. Lekker basloopje erachter. Olivia Dean, Baby Steps. Dat was nog naar 2026. Goed, we gaan naar het volgende item. En dat is...
1: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Chic Omroep.
0: En ik had weer een hele leuke nieuwe plaat gehoord. Heel leuk. Het is weer een Nederlandse cover. Van een heel oud nummer uit 1974. Dat is het nummer van Barry Manilow, Mandy. En daar hebben Ron Tas en Mireille hebben daar een leuke plaat op gemaakt. Oh, jij. Oh, jij.

zijn hand. Blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug.

0: heb ik iets gezegd?
1: Nee.
0: Nou, dat is best wel een leuk nummer. Is wel een Tas en Mireille.
1: Ja, zeker.
0: Oh, jij?
1: Ja.
0: Het is liefde natuurlijk. Ik hou van jou en blijf je trouw. Zoals altijd, maar...
1: beter is in de kroeg zitten.
0: Zo is dat. Goed, dat was de cover van Barry Manilow's Mandy. Ron, Tas en Mireille. Oh, jij. Hé, hey, we gaan gauw naar het volgende item, want die kunnen we weer eens een keertje draaien.
1: Ja. We hebben er alleen geen jingle van, maar verder valt het wel mee.
0: Ja, maar hij begint gewoon met een jingle.
1: Welke?
0: Oh, deze.
1: Die van Carly Simon.
0: Ja, luister maar.
1: Ja? Oh ja?
0: Ja, nou,
1: komt-ie. Ja.

0: Van de Bondfilm, The Spy Who Loved Me. Was dit Nobody Does It Better van Carly Simon. En we blijven nog eventjes in de Bondsfeer. En dat doen we met de film, even kijken, Diamonds Are Forever. En het wordt gezongen door Shirley Bassey. En dan gaan we uit, dan gaan we naar het nieuws. En na het nieuws zijn we weer bij je terug. Tot straks.
1: Tot straks.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC, World's News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen.
2: Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïnse aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan.
3: Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
4: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Welkom bij het tweede uur van Help, er zit een olifant in de tram. En voor degenen die het nog niet wisten, ik ben uw conducteur Jan van Uijnen. En aan de knoppen en de bestuurder is dit keer...
1: Peter Bakker. Nou, elke keer toch?
0: Elke keer. Peter Bakker.
1: Ja. En die olifant die zit achter in het hoekje.
0: Die hebben we ook meegenomen.
1: Zeg het maar.
0: Ja, daar is die.
1: Dankjewel.
0: Kijk, leuk. En leuk dat u ook met z'n allen weer bent blijven zitten in onze rijdende tram. En onze muzikale tram wel te verstaan. En we gaan lekker verder met de ketting. En dat is wel zo leuk weer. Ik heb weer een hele hoop leuke inzendingen gehad van wat collega's van ons. En ja, we hebben zelf ook nog wat ingevuld. En we begonnen natuurlijk met waar we vorige keer geëindigd waren. Henk Wijngaard met Elke Dag Hetzelfde Liedje. En daar mocht Peter wat op aan gaan sluiten. En het volgende...
1: Ja, maar je moet wel even vertellen dat dat toen ingezonden was door Truus, hè?
0: Dat heb ik net gezegd.
1: Van de dinsdag, dat heb je nog niet gezegd. Nee, dat heb je niet gezegd. Ik ben echt een klein beetje kort van geheugen, maar dat heb je echt niet gezegd. Moet je even vergeten.
0: Nou, oké.
1: Okay. Zur Koesje Bent en Peter Petrel. En ik ben gaan, dat is dus dat zijn de uitvoerende. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, want... Als je sir, dan denk je van, dan moet je zeggen, van, moet het in het Engels doen eigenlijk. Maar ja, het is in het Duits. Het is niet anders. Ja. En dat is eigenlijk gewoon elke dag. Täglich.
0: Ja.
1: Heb ik ervan gemaakt.
0: Het is trouwens een nummer uit de jaren 60 al, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is een oud nummertje.
1: Ja, het is ook een cover, hè?
0: Ik heb het, toevallig heb ik dat afgelopen woensdag heb ik dat nog gedraaid.
1: Wat heb je gedraaid?
0: Dat nummer, Ich zähle täglich meine Sorgen, uit de jaren 60.
1: Van Peter Alexander.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat heb ik. Ja, dat heb ik gemacht.
1: Ah,
0: samen met Joop.
1: Dat is zeer schön. Ja. Maar dit is de uitvoering van de Zur Koesje Bent. En Peter Petrel.

0: De Sir Gushy Band en Peter Petrel.
1: Nee, Peter Petrel.
0: Ja, nou, ik ga gewoon... Dat is een Duitser. Hij is zomaar in het Engels dus.
1: Ja, dat wel.
0: Ich zähle täglich meine Sorgen. En toen mocht ik weer op aansluiten. En ik denk, ja, jij gaat in het Duits. Ik ga wat in het Frans zoeken. En toen kwam ik uit bij La seule chose qui compte. En dat betekent hetgeen dat telt. Nou ja, hij telt dagelijks zijn zorgen. En ik ging verder met telt. Dus Frans Gaal met La seule chose qui compte.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hola, buenos dias.
3: Hi. Hola.
2: Mia, ma.
3: Hallo. Hey. Yo, baby.
4: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Frans Gaal, die kennen we natuurlijk van Unibroek Peders hier, Unibroek Pedersol.
1: Ja, die ja, bijvoorbeeld.
0: Die bijvoorbeeld. Maar jij mag het nu zeggen, Peter.
1: Ja, ja, we waren net in Nederland. Toen gingen we via Duitsland naar Frankrijk. En dan gaan we nu naar Italië. En je moet ook via Frankrijk rijden naar Italië. Want over de Brennerpas kan niet op dit moment. Dan dansen nee, mensen nog. Dus... Je hebt het nieuws niet gehoord.
0: Nee.
1: Dat is nou weer even jammer.
0: Maar goed. Wat was er aan de hand dan? Vertel.
1: Nou ja, ze hebben de Brennerpas afgesloten even.
0: Wow, voor?
1: Het dorp wat erbij zit, die vindt dat het allemaal te druk wordt. Dus,
0: Oh, dan sluiten we het gewoon even af. Ja,
1: dan sluiten we het gewoon even af.
0: Ja.
1: Maar dat deden ze wel op een feestelijke manier.
0: Oké.
1: Okay. Ja, niet dat mensen die nou 240 kilometer om moeten rijden dat feestelijk vinden. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Ach, je bent wat lang onderweg. Wat geeft het nou?
1: Ach, maar ja, je bent op vakantie.
0: Zo is dat.
1: Nee, maar ik zei dus, we gaan naar Italië. La Zeule, oftewel de enige ja, keuze. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik ook naar de enige. Maar dan in het Italiaans. En dat is Lunica. En dan komen we uit bij... Alan Sorrenti en toen zei Lunica Donna per me.

0: Ik ben zo blij dat je tegen me zegt dat ik mag praten.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, je bent nou zo positief geweest.
0: Nou. Alan Sorrenti met Tu sei l'unica donna per me. En die was het van jou, Peter. En toen mocht ik weer wat uitzoeken. Nou, wat dacht je wat ik aangezocht had?
1: Nou, iets met een mooie vrouw.
0: Ja, dat lijkt me wel heel goed, hè? En ik vond het wel leuk, want het vind jou ook een leuk nummer trouwens, Max Wojcicki Junior. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw.

0: Lekker zonnig hoor, allemaal. Lekker hoor.
1: Heerlijk hè?
0: Ja, lekker. Je bent er niet gelukkig met een mooie vrouw, Max Wojcicki Junior. En het was weer jouw beurt, Peter.
1: Ja, nou ja, het was heel makkelijk natuurlijk hè. Ja. De strekking van het verhaal is hetzelfde, alleen in het Engels. Beautiful woman, and when you're in love with a beautiful woman dan. Van Dr. Hook.

0: Ja, When You're in Love with a Beautiful Woman, Dr. Hoek. En het was weer de beurt aan onze collega's. En we hebben aardig wat instellingen gehad, hè Peter?
1: Ja, we hebben hele mooie ook gehad.
0: En ook hele mooie, ja zeker.
1: Zeker moeilijk om te kiezen. En daarom kregen we ook het advies van een van onze collega's om elk station even aan te doen. Dat gaan we ook doen, hè?
0: Ja,
1: maar we hebben er maar één gekozen waar we op aansluiten.
0: Ja, en dat is de nummer van Jan Herema. Hij gaf het aan dat het van Piet Veerman is, maar het is eigenlijk voor de Cats. Dus ik heb er maar van gemaakt, Piet Veerman en de Cats. Uiteindelijk was hij de leadzanger. En het nummer is Love is a Golden Ring.

0: Dat was onze keuze. Jan Heerema, Piet Veerman, Love is a Golden Ring. En dan gaan we nou naar jouw fragment.
1: Ja, maar die is afgekeurd.
0: Oh?
1: Ja, Piet Veerman heeft het ooit een keer wel gezongen samen met de Cats. Maar dat is eigenlijk gewoon de Cats, niet Piet Veerman.
0: Ja, en?
1: Ja, en? Dat kan dit toch niet?
0: Waarom kan dit niet?

0: Want uiteindelijk, het zal me niks verbazen als het ook niet op een album van Piet Veerma zal staan, dat nummer.
1: Nou ja, ik kwam inderdaad wel ergens tegen met Piet Veerma. Ik heb niet naar geluisterd, maar toen ik dat ding hoorde, nu, net, ja. Dan denk ik van ja, dat was toch echt alleen de Cats.
0: Ja, maar het was ook de Cats-periode. Maar dat maakt niet uit. Je gaat gewoon de Ferryman doen.
1: Ja, ik denk, nou, Piet Veerman.
0: Maar ja, ik had eigenlijk wel gedacht dat je Hoepees de Ferryman zou doen. Maar ja, dan ga je met iets anders komen.
1: Nou, dat wilde ik eerst doen, maar ik denk, ja. ik wil ze niet rijker maken dat ze zijn. Dus nee. Don't pay the Ferryman.
0: Nou,
1: Chris de Burg.
0: Oh, nou, die komt straks ook nog even voorbij.
1: Ja, Chris de Burg komt nog een keer voorbij.
0: Hè? Ja, leuk hoor.
1: In een rood jurkje.
0: In een rood jurkje, ja. Nou goed, hartstikke leuk. Die gaan we dus de volgende keer
1: mee beginnen.
0: Ja, gaan we erin zetten. Kijk, daar is die. Hey Peter.
1: Hey Jan.
0: Hallo.
1: Luister, ik denk, we hebben die luid over. Die zijn echt een beetje getoond. Ja, die zitten toch bij elkaar? Nee, we zitten niet bij elkaar. Maar goed, dat maakt ook ja.
0: We zijn gewoon helemaal van het padje af. We gaan verder met de verdere inzenders. Ja, want het waren natuurlijk hartstikke leuke inzendingen. En waaronder ook eentje van Fred Bokhorst. En die kwam met Eric Clapton. Ja, ik vind het toch niet echt leuk. Het is gewoon Eric Clapton met het nummer Wonderful Tonight.
1: Nou, zoals hij soms af en toe erbij staat, dan ziet hij gitaar staat te spelen, denk je wel dat het een Clapton is.
0: Nou, fijn.
1: Hè? Ja, hij staat echt zo. Hij staat echt gitaar te spelen en te zingen alsof hij de afwas staat te doen.
0: Nou, fijn. Nou, gaan we draaien alsjeblieft.

0: Ja, en deze was natuurlijk ingezonden door Aard. Love met Your Greatest Lover. En Aard en Fred die doen op de dinsdagmiddag doen ze... Ja?
1: Fred's Music Mix.
0: Ik denk, je valt me gelijk aan, dat doe je er niet.
1: Nee, ja, ik denk, jij gaat het gewoon allemaal vertellen. Maar dat deed je niet.
0: Fred's Music Mix, elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Ja, soms dan heb je een blackout, hè. Dat kan wel eens gebeuren. En gelukkig zitten we daar met z'n tweeën. Dan weet jij altijd aan te vullen. Maar ja, je was een beetje de late kant dit keer.
1: Ja, nee, ja, ik zat te wachten.
0: Ja.
1: En we gaan er straks 3 achter elkaar doen.
0: Oh, we gaan er 3 achter elkaar doen. Oh, ja. Hartstikke leuk. Dus dan gaan we Joop, Truus en Harry gaan we doen.
1: Ja.
0: Nou, Joop die is op de maandagochtend bij ons en op de woensdagochtend bij mij. Maandagochtend wij wachten op de dokter. En woensdagochtend het testament van de 60's. Truus die doet samen met Jan 2 avonden. Dinsdagavond en woensdagavond. Mag jij even invullen wat zou ik weer doen?
1: Ja. Als pleister op de wonden en het muzikale bloemetje.
0: Ja, dan is de zondag weer met Flevo Classic. Maar ja, goed, eerst doen we Joop.
1: Na deze de herhaling van dit programma ook, okay, is hij er ook. Dus,
0: ja, dan is hij er ook.
1: Wordt op zondagochtend herhaald. Ja,
0: daarom. Dus ik kan beter iets zeggen. We gaan dus met Joop verder met Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Truus die had ingezonden She van Charles Aznavour. En Harry had ingezonden eigenlijk Nora, want dat is een vrouwtje. Zij vrouwtje, goed zeggen. The Lady in Red van Chris de Burgh.

0: Zo, hebben we eventjes pauze gehad.
1: Dat hebben we wel alle stations aan gedaan.
0: Dat bedoel ik. We hebben dus Roy Orbison gehad, Charles Aznavour en Chris de Burg. Gaan we gauw verder met het volgende item.
1: Nee, dat is de verkeerde. Je hebt twee artiesten. Eén studio. Dat geeft een incredible duet.
0: Nou, ik heb er weer een paar gevonden hoor. Ik heb Kylie Minogue vanuit Australië laten komen. Bobby Williams vanuit Engeland. En samen doen ze een duet. Robbie gaat Candy doen. Kylie gaat Never Too Late doen. En samen hebben ze dan kinderen maken. Nou, wat wil je nog meer?

0: Echt heerlijk om mee af te sluiten. Robbie Williams samen met Kylie Minogue en Kids. Ja, dan is het alweer bijna 10 uur, mensen. En dat houdt in dat we ermee moeten gaan stoppen. Ja. Zo jammer dat die twee er alweer zo snel voorbij zijn gegaan.
1: Heel hard, hè?
0: God, wat ik heb. Maar ja, het is niet anders. Het is weer heel gezellig met jou, Peter. En leuk dat Robert ook nog eventjes aangesloten is. Hebben we niet gehoord op de radio, maar dat geeft niet. Want daarachter is je ook lekker bezig.
2: Nou, ik ben er wel, hoor. Helemaal.
0: Oh, je bent er.
2: Nou, ja, nee, ik luister even gezellig met jullie mee. Tuurlijk ben ik er.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hey, we gaan afsluiten, want het is nog 19 seconden. Dan moeten we echt eruit zijn. Het was met een waar genoegen dat we mochten optreden voor de vanavond.
3: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
4: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen. Bij steekincidenten in Leende en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar 1 verdachte aan. In het Brabantse Leende raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden onderzocht. Vladimir Poetin en Donald Trump hebben bijna 1,5 uur telefonisch gesproken over de oorlog in Oekraïne, in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Volgens het Kremlin bood Trump hulp aan bij de vredesonderhandelingen. Ook Volodymyr Zelensky sprak afgelopen zaterdag met de Amerikaanse president. Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïense aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het Schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
5: Flevo.
6: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Flevo Zondagochtendmuziek.
1: Ja, een hele goede zondag, dames en heren. Bij dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. En ik opende met de prelude à la Prémédi d'une Faune. Ja, prelude is inspelend op de namiddag van een faune. Ik denk dat hij een dutje deed, hè, zoals we wel vaker doen bij dit warme weer in elk geval. Het was van Claude Debussy en u hoorde het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En dan ga ik naar iets wat pittiger muziek. En ik laat u uit de Carmen van Georges Bizet horen. De duet van Carmen, hier Teresa Berganza, de Spaanse mezzosopraan. En Don José, hier Plácido Domingo, de Spaanse tenor. Redder en paarden Sevilla. Teresa en Plácido worden begeleid door het London Symphonie Orkest onder leiding van Claudio Abbado. Carmen.

Ja, dat was Teresa Braganza als Carmen en Placido Domingo als Don José in de duet Près de Rempart de Sevilla. Bij de wallen van Sevilla in het café van mijn vriend Lilas Pastias. Het begeleidend orkest was het Londens Symfonieorkest onder leiding van Claudio Abbado. Ik blijf een beetje in Franse sferen. In het jaar dat Bizet overleed, 1875, werd namelijk Maurice Ravel geboren, 1875 ook. Ravel overleed in 1937. Maar hij schreef voor een viool en een bijzonder instrument, de luthiaal. Die is ontworpen, dat instrument, in 1922 door de Belgische uitvinder Georges Cloutens. En hij ontwierp een mechaniek dat je kan inbouwen in een vleugel. En dan kan je vier registers inschakelen om de klankkleur te veranderen. En Parijs, en toen die zaal afbrandde, dacht men ook de luthiaal tot as was vergaan. Maar jaren later bleek er in Brussel, in het Muziekinstrumentenmuseum, nog een luthiaal te staan. Die was wel in slechte staat, die is gerestaureerd. Maar door Evert Snel, een Nederlands restaurateur, pianotechnicus. En hij heeft een kopie gemaakt en dat ingebouwd in een moderne Fagioli-vleugel. En die is kwalitatief vele malen beter dan de luthiaal uit 1922. En Carlos Moerdijk bespeelt het instrument en Emmy Verheij doet de solopartij op viool. En u hoort de Tsigaan, de concertrapsodie voor viool en luthiaal van Maurice Ravel. Zo, dan zijn we eindelijk aan de muziek toe.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, dat doet u zeker. En na het live programma Flevo Zondagochtend Klassiek. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag, dames en heren, van 10 tot 12 in de ochtend. En ik liet u zojuist horen, Tsigaan, concertrapsodie voor viool en luthiaal. En van Maurice Ravel, hier uitgevoerd door Emmy Verheij, viool en Carlos Moordijk, luthiaal. Dan ga ik even terug naar Claude Debussy. Dit is eigenlijk een soort Frans blokje. Hè? En ik laat u twee liederen van Debussy horen. Dans le jardin. De hoofdpersoon wandelt in de tuin en kijkt over de heg. En ziet dan een meisje denkt, oh ja, van jou graag gehouden. En La mer est plus belle. De zee is veel mooier dan de kathedrale. En zo wordt dat dan besproken en ook over de zee waakt. En Maria, de moedermaagd, de moeder van Christus. U hoort Dietrich Fischer-Dieskau, bariton, begeleid aan de piano, de Hartmut Hölle. Ik laat beide liederen achter elkaar spelen.

Ja, ik heb ooit Fischer Disco gehoord, één keer in mijn leven, een concertgebouw, toen die werk van Luther Slasky speciaal voor hem gecomponeerd uitvoerde. En toen stond ook in het programmaboekje dat Luther Slasky in Polen, is erg verbonden met Frankrijk, hè, in muzikale cultuur, dat Fischer Disco beter Frans sprak dan menige Franse zanger. En ik vond dat je dat kon horen. U hoorde de beroemde bariton, begeleid door Hartmut Höll op de piano, in twee liederen van Claude Debussy, Dans le Jardin en La Mère Plus Belle. Dan komen we een beetje in de sfeer, hoor. Dan voor de volgende wals van Johann Strauss junior, Rozen aus dem Süden, zijn opus 388. En deze rozen uit het zuiden worden gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Lauren Mazel, de Amerikaanse dirigent.

Ja, enthousiast applaus van het publiek. Ik meen dat dat op 1 januari 1980 was, het nieuwjaarsconcert. En de Wiener Philharmonica, geleid door Lauren Marcel, in de wals opus 388 van Johann Strauss, Rosen aus dem Süden. En dan laat ik u nu horen van een onbekende opera van Pietro Mascagni, Iris. Het gaat over een Japans onschuldig meisje dat eigenlijk in de klauwen van een edelman, Osaka, terechtkomt en van schande sterft. Maar goed, ik laat u nu het duet horen. O come al tuo sottile corpo. En als Osaka haar ziet op het balkon en dan zegt hij, oh, zoals uw tenger lichaam omhuld wordt door uw schoon nachtgewaad. U hoort Giuseppe Di Stefano, tenor, als Osaka, en Rosanna Cartieri, de Italiaanse sopraan als Iris. En zij worden begeleid door het Symfonieorkest van Milaan onder leiding van Antonio Tonini. En dan is het opname van 5 juni 1957. Iris van Mascagni.

Ja, dames en heren, ik breek even in dit duetto Coma al tuo sottile corpo uit Iris van Mascagni door Giuseppe Di Stefano tenor, Rosanna Cartieri sopraan. Want ik kom aan het einde van dit eerste uur van Flevolus zonder ochtendklassiek. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder. En dan open ik met het vierde deel uit de 9e symfonie van Beethoven. Het presto Allegro assai met de beroemde Ode aan die Freude. En ik heb daar een reden voor waarom ik juist deze uitvoering heb gekozen. Maar dat zeg ik u wel nadat ik het stuk heb laten horen. Het is een lang fragment, meer dan 24 minuten. Tot zo, na het nieuws van 11 uur.

0: Vrij App. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Goedemorgen, ik ben Marcel de Groot.
2: De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een motorscooter en een fatbike op plein 4045 in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond middernacht nadat honderden mensen de WK-overwinning van Marokko op Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn drie mensen gewond geraakt. In Assen raakten twee personen gewond, van wie één ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte één persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Hoep met Harry Oberendorf.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Flevo Zondagochtendmuziek.
1: Ja, en u luistert naar het tweede uur van dit programma, dames en heren. Dit programma wordt trouwens herhaald. Het is een live programma, hè, van de Flevo Ziekenomroep. En het wordt herhaald aanstaande dinsdag van 10:00 's ochtends tot 12:00 's middags. En ik opende dit tweede uur met het vierde deel, de Presto Allegro Assai uit symfonie nummer 9 in D klein, opus 125, de koorsymfonie van Beethoven, met het beroemde gedicht van Schiller, Ode aan die Freude, Schöne Götterfunken. Erin. En ik deed dat omdat er een paar dagen geleden een boek is uitgekomen van een vroegere zanger in het koor van het Concertgebouworkest, Willem Kortals Altes. En dat boek heet Toporkesten en Amateurkoren. En het beschrijft de stichting van het koor en het opheffen zes jaar later. En de vraagstelling is ook aan de hand van een feite. Dit mislukte experiment, of het wel mogelijk is dat amateurkoren samenwerken met toporkesten als het Concertgebouworkest. Maar ik liet u dit horen omdat ik zelf een jaar of twee heb gezongen in dat koor. En bij deze opname, de eerste uitvoering van het koor überhaupt. En ik geloof dat we toen een bezetting van 238 mensen hadden. Kolossaal. Zong ik bij de eerste tenoren. En in van mijn meest indrukmakende muzikale ervaringen. Vandaar dat ik u dit niet hoor. Dan gaan we naar de zomer. En ik laat u uit Porgy and Bess horen van George Gershwin, zijn enige opera. De introductie, dan de Jazz Bro Blues en Summertime. En Siegfried Stuck, piano, speelt de Jazz Bro Blues. Het orkest is het Rundfunk Symfonieorchester Berlin, het radioorkest uit Berlijn. En de Summertime wordt gezongen door Roberta Alexander, een Nederlands-Amerikaanse sopraan die ons vorig jaar ontviel. Het geheel staat onder leiding van Leonard Sletkin, de Amerikaan. Porgy and Bess.

Ja, dat was niet wat minder dan Roberta Alexander met Summertime, voorafgegaan door Jazz Bro Blues en de introductie tot de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Ik blijf bij Gershwin en ik laat u van hem zijn Rhapsody in Blue horen, een stuk uit 1924. Ging in première met George Gershwin zelf aan de piano en het jazzorkest van Paul Whitman. Ik heb hier een uitvoering van Daniel Weyenberg, piano. En hij wordt begeleid door het Amsterdam Saxofoonkwartet. En dat bestaat uit Daphne Balvers, sopraansax, Rob Hauser, altsax en Bart Kok, tenorsax en Henk van Twillert, baritonsax. En Daphne speelt dus op sopraansax die beroemde klarinet intro. En die is ontstaan volgens een legende omdat de klarinetist van de Paul Whitman Band dat eigenlijk als een soort geintje deed. En dat is toen overgenomen in het stuk. The Rhapsody in Blue.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, en was het niet een geweldige uitvoering van de Rhapsody in Blue door Daniel Weyenberg, piano en Amsterdam saxofoonkwartet? Dames en heren, een cd die ik zelf ook heel graag en vaak draai. En dan heb ik nog net tijd voor uit de Bachianas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos, nummer 5, te draaien, de Danza Martello, uitgevoerd door Kiri Tekanawa. En Lynn Harrell, cello en cello ensemble verder onder leiding van Jeffrey Tate.

Ja, dat was Kiri te Kranewa als laatste nummer van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek met Heter Villa Lobos uit Bagianas Brasileiras, nummer 5, de Danza. Ik dank u voor uw aandacht, een hele goede zondag en van harte een algeheel herstel. Dag!

0: Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemorgen, ik ben Marcel de Groot.
2: In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. 2 inzittenden van een auto zijn vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekenomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
3: Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. ...van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

zeg me één alleen. Een vrouw naar een badplaats heen, maar zij nog jong en schoon. Zeg lieve beste Toon, de dokter kent me mee. Hij gaat dus met me mee. De man vindt alles goed, wat zijn die vrouwtjes doet. Duurt iedere week veel geld, voor beiden toegeteld. Die is besjokken, die is besjokken. Hoe kan een mens toch zo besjokken zijn? Je vrouw van Koekenpan zoekt jarenlang een man die nimmer rookt of drinkt, niet danst, niet vloekt, niet zingt. Geen geld of goed verbracht, maar op zijn zaken pas, die nooit nog in het geniet met een

Hoe kan een mens toch zo met joggen zijn? Er trouwt een oude heer met een meisje jong en teer, zeer schoon en rank van leed. En zo laat boeken leed, na afloop van een jaar, daar komt de ooievaar en brengt een kind in huis. De man denkt per afuit, als hij het dichtje ziet, dat hij nou vader is.

Een man komt laat naar huis en wenst nu geen gebruik te maken bij het bed, al van zijn lieve Jet. Opdat ze niet ontwaakt en hem een stampje maakt. Maar pas dat hij in bed, of daar begint de pret. Hij mist het evenwicht en tuimelt op het gezicht van vrouw liefde.

Ik heb een oude vriend, denk dat een vrouw bemint. Laat haar in alles vrij, dat maakt ons beiden blij. De lieve vrouwen, ik, die vinden daar een schik. Want ik wil avond klaar, als naar het café hij gaat. Zorg ik haar wat een tijd, leg uit die zadigheid. Haar man denkt geen gevaar, mijn vriend waakt over haar. Nou die is me joggen, die is me joggen. Hoe kan een mens op zo'n joggen zijn?

0: een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf, heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen, meldt zijn familie. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject. Met een inzamelingsactie is al meer dan €60.000 opgehaald voor het herstel en de revalidatie van de jongen. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Play voorzieken omroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo. Yeah!

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: U luistert naar de Peko Chico.
1: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
3: De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor driekwart onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteiten willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
5: Ai.

een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Begin met de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip doen zeker. En ver te houden van moeten genoeg moed hebben, schat vergeven. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te zeggen.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevoziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Hun auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En dan het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen, er waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan 4 inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. 2 andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maandag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels, maar door weggeschroeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5 uur. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilze zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. 3 van de 4 zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaanse-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Zieke Omroep.

Confession of the Groom.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 middags op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte De Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

lachen, wat? En voor de grap begin ik een lied te lalen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat mooi op een baantje knalen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb thuis dan zingen, wat? Als je verliefd.

Als je tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici, al alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaatst. Plaat, plaat. Teun zich ook, mocht u soms

te kluiven aan de microfoon.

Thomas aan de top gekomen. Vertel

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U luistert naar de Greco Chicon.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen, het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rul aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: bij hem ook niet.
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers, het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus, met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam, met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het zeer besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de Noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Op Forest Beach in North Queensland spoelden 6 metalen ballen aan, vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De brandweer verwijderde ze onder politiebewaking vanwege giftige stoffen. Bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt de herkomst van de ballen. Iets na 11:30 middags schakelde netbeheerder Enexis plotseling 18.000 huishoudens in de regio Weert van het stroomnet af vanwege dreigende overbelasting. Na 17 minuten was de stroom weer hersteld. De oorzaak blijft onduidelijk en wordt onderzocht. Capaciteitsproblemen door de energietransitie spelen een rol. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden door complexe zaken. Pogingen om processen te versnellen stranden in het parlement. Preventie, zoals de geweldsmeter, wordt ingezet om bewustwording te vergroten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met easy listening muziek.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023 toen hij in de PEGA-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevangen. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de Noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevozieken-omroep op de Flevo Gastvrij.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.